sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld.

0: 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

6 uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

juist de nieuwe hit van Alex Warren op Studio Reden. Passenger hoorde je. Daarvoor Armin van Buuren en Not Giving Up on Love. Goedemorgen, het is 6 uur geweest. Welkom, nieuwe aflevering van de ochtendshow op Studio Reden. Op deze mooie maandagmorgen.

oude van Pink op studio reden. And Never Gonna Dance Again. Daarvoor Miles Smith samen met Neil Horan. En Drive Safe. Zo, het is bijna 6:30 geworden. Tijd om even terug in de tijd te gaan. Doen we samen met Andrew Gold. Dit is A Lonely Boy.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

beetje de neiging om mee te gaan zingen met dit soort muziekjes. En Mojo hoorde je met Lady Hear Me Tonight. Daarvoor U2 samen met Martin Garrix en Fireflies. En als jij nou zegt, ik wil ook een leuke plaat horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl. Of laat een berichtje achter in de app op je telefoon van Studio Reden. En heb je die app nog niet gedownload, doe het even, want het is lekker makkelijk. We houden je ook daarmee op de hoogte wat betreft het laatste lokale nieuws in Reden, Roosendaal en wijde omgeving. Zometeen het weer met Jan Vergelderen. Tot die tijd een klassieker van Madonna. Ze is inmiddels met pensioen, maar maakt niet uit. We draaien de muziek nog steeds. Dit is Holiday.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer, met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig, met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

doet alles in het Frans, maar ook in het Nederlands. Cloud hoorde je met La-di-da. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En daarmee gaan we langzaam op naar het nieuws van 7 uur. Op deze mooie maandag, de 7e september. Tot die tijd, muziek van Dusty Springfield in private.

0: 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons. Unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat file door een ongeluk tussen Ochten en Tiel 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Verder groeien de dagelijkse files nog wat verder. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 8 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ed Sheeran op Studio Reden. Je hoorde hem helemaal. Vissington Hours. Daarvoor Shakira met de dierentuin natuurlijk. Oftewel Zoo. Goedemorgen. Mocht je net zijn afgestemd op Studio Reden. Je luistert naar de streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Tot 9 uur draaien we voor jou de leukste plaatjes rond deze gouden ouwe uit de jaren 80. Elfenville, dit is Big in Japan.

gitaarwerk van Lennon Miles. Je hoorde Black Velvet. En daarvoor Shepard met Coming Home. Goedemorgen, het is bijna 19:30 geworden op Studio Reden. Je hoorde net het lokale nieuws. En wil je trouwens meer nieuws daarover, dan kan dat. Surf gewoon even naar onze website studioreden.nl of download de app op je telefoon. Gaan wij ondertussen door met de muziek. Dit is Somber.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat file door een ongeluk tussen Ochten en Tiel 5 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Nee, ik doe het echt niet. Het is mij wel eens gevraagd. Zing nog gewoon even mee, maar ik doe het niet. Max hoorde je samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Daarvoor natuurlijk Nederlandstalig werk van Snelle. Je hoorde Smoor Verliefd. Nu op je radio een klassiekertje uit de jaren 80 en 90. Shaggy, It Wasn't Me. All right.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Pointer Sisters. We gingen terug naar de vorige eeuw, misschien wel 50 jaar geleden. De Slow Hand hoorde je. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Marshmallow. Het kwam allemaal aan je voorbij. We gaan op naar het nieuws zijn van 8 uur. Tot die tijd is dit Sun Max en 4.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files van dit moment, vanaf 10 minuten vertraging, staan op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 12 kilometer. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lekker. Teddy Swims hoor je, Mr. Know-it-all. Daarvoor One Republic met Secrets, oftewel geheimtjes. Goedemorgen, mocht je net zijn wakker geworden, het is 8 uur geweest. Dit is Studio Reden, de streekomroep voor Reden Roosendaal en wijde omgeving. Met nu op je radio een klassiekertje. Dit is Joss Stone. And tell me what we're gonna do now.

0: op studioreden.nl.
1: Op zondag 27 september opent het Hof te Dieren zijn deuren voor de theaterwandeling, waar bezoekers op 8 podia kunnen genieten van muziek, dans en toneel. Het evenement trok vorig jaar bijna 1000 bezoekers. Voor kinderen is er een speciaal programma met activiteiten zoals een springkussen, kabouterspeurtocht en knutselhoek. De wandeling eindigt bij Wijngaard Domein Hof te Dieren, waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en snacks. De opbrengst van het evenement gaat naar lokale goede doelen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: plaatje wat ik heel veel gedraaid heb in het verleden bij diverse radiostations. Je hoorde een klassieker van Nick Kershaw. And Wouldn't It Be Good? En daarvoor natuurlijk Harry Styles met American Girls. En daarmee wordt het bijna 8:30. Nu op je radio, Nederlandstalig werk, Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Over 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Duran Duran, Notorious. Daarvoor Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Hij komt uit Reden. Ja, absoluut dat je het even weet. En Justin Bieber in het vooruitzicht. Nu eerst een klassieker uit de jaren 90. Anastasia, I'm Out of Love.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

plaatje om je af te sluiten. Ariana Grande samen met Justin Bieber en Stuck With You. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Op deze maandag de 7e september. Het zit erop voor vandaag. Straks om 12 uur dan zit hier Richard Klopper in de lunchtrommelshow tussen 12 en 1. Wat zit er in het broodtrommeltje? Je hoort het allemaal vanmiddag. En natuurlijk, we sluiten af tussen 4 en 7 met Daniel Selem Blokker. De man met de dubbele achternaam. Maak je niet vaak mee? Nee, absoluut. De man houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws. Weer en verkeer tussen 4 en 7. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik laat je achter met Tears for Fears en Head Over Heels.

0: beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren krijgt mogelijk een nieuwe toekomst. Vastgoedbedrijf PZD Vastgoed wil het monumentale pand kopen en opknappen. In het gebouw zijn 17 appartementen. Deze kunnen beschikbaar komen voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder statushouders. De gemeente heeft positief besloten over de verkoop, maar over de invulling is nog geen definitief besluit genomen. PZD onderzoekt een rijkssubsidie voor de renovatie. De mogelijke huisvesting van statushouders zorgt ondertussen voor veel discussie in Dieren-Zuid.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en de EU Israël oproepen de grens te openen. Een man die in Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Dat gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden hem in voordat hij Acton kon bereiken. In Indonesië zijn weer veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht. 2300 vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid. Het weer zonnig, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland misschien wel 29 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog wel langzaam. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 5 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer, met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuid naar zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig, met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio aan de grens op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles duurde er vanaf Zevenaar een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: programmaatje vandaag. Olivia Dean, dit was Man I Need.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. De kantinedeuren staan open tot 1 uur. We gaan er lekker tegenaan. Zo in het begin van de nieuwe werkweek. Rond D hoor je zo meteen. En dit is Sonic.

0: studioreden.nl.
1: Het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren krijgt mogelijk een nieuwe toekomst. Vastgoedbedrijf PZD Vastgoed wil het monumentale pand kopen en opknappen. In het gebouw zijn 17 appartementen. Deze kunnen beschikbaar komen voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder statushouders. De gemeente heeft positief besloten over de verkoop, maar over de invulling is nog geen definitief besluit genomen. PZD onderzoekt een rijkssubsidie voor de renovatie. De mogelijke huisvesting van statushouders zorgt ondertussen voor veel discussie in Dieren-Zuid.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

letter de tv kijken, heeft het gezien. We hebben een nieuwe camera. Er zit een gigantische zoom op. Dus misschien kunnen we in gaan zoomen op The American Girls van Harry Styles. Nou, dat is al een beetje erg ver, maar het hert staat er wel mooi op in het geel-zwart. Er worden al diverse filmpjes gemaakt dat mensen de bult op gaan en even wachten op de beelden van Studio Reden en dan even gaan zwaaien. Leuk is dat, hè? Harry Styles was dit in het lunchpakket. American Girls, daarvoor Rondé en daarvoor was het Sonic. Wat komt er zo dadelijk aan? Het is jouw special binnen nu in een paar minuutjes. Nou, die neem je zo misschien.

Of we er veel zin in hebben vandaag. Nou, ik dacht het wel hoor. We hebben een lekker weekend gehad, dus de batterijen zijn lekker opgeladen. En dit was Chef Special, If Not Now, Then When. Bijna half één in het lunchpakket. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Ook nog een stukje verkeersinformatie. Is het nu tijd voor levensreddende handelingen van de Vray.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dan gaan we zo nog maar een keertje in starten. Ed Sheeran. Je vraagt er tenslotte om. Dit was Repeat It. Martin Garrix. Wat een combinatie trouwens, hè, met Ed Sheeran. En over combinaties gesproken. Afgelopen zondag waren we met z'n allen van studie reden aan de yoga. Hè. Alleen eentje heeft de schakelaar omgezet. En dat was de verkeerde. Dus we waren eventjes off-air. Maar het is allemaal gelukkig goed gekomen. Tot 1 uur het lunchpakket. Leo en Louis, die hoor je zo meteen. We gaan eerst

kaas er voorbij komt in het lunchpakket, dan gaan we meestal op zoek naar de verbandrommel. Die hebben we, maar het kan ook zijn dat het een trigger is voor de tomatenketchup. Hè? Om dat eventjes op je bammetje te doen als er een tomaatje op zit, is ook lekker. Over lekkerheid gesproken, Jan van Gelderen met het weer van Rede Roosendaal. Zo meteen naar Taylor.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer, met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met flink wat zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig, met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dit was toch met de oude boef, oftewel Youssef. Tegenwoordig hebben ze hem ingeruild voor Jason Doubt volgens mij. Hè? Ach, dat was wel een oudje, maar wel lekker. Hij zat vandaag in het broodtrommeltje Kensington Uncharted. En daarvoor Jan, hij ziet er vandaag weer fris en fruitig uit. Ik weet niet wat hij gedaan heeft van het weekend, maar je hoorde vandaag toch diverse keren voorbij komen. Dit was het weer voor vandaag. Wij sluiten af met Odyssey. Tot morgen.
1: De kantine knaller.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Van Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 10 minuten langer over. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Arnhem richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Dat is bij Nijkerk. Dat komt door veiligheidsmaatregelen en je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Op de A28 is een wegafsluiting, Utrecht-Zwolle, die is dicht tussen Amersfoort en Nijkerk. Dat is bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertragingen op de N301, Barneveld richting Almere. Tussen de aansluiting met de N798 en de aansluiting met de N704 doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Oudijk er 10 minuten langer over. Dan is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn en dit komt door veiligheidsmaatregelen. Daardoor loopt het ook vast op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen de afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file met een half uur op onthoud. En op de N301 Almere richting Barneveld voor Nijkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spitsuur. Wij gaan straks even naar een heel bijzondere brug kijken. Maar wat is er nou zo speciaal aan?
1: Studio Reden.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, so

0: studioreden.nl.
1: Het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren krijgt mogelijk een nieuwe toekomst. Vastgoedbedrijf PZD Vastgoed wil het monumentale pand kopen en opknappen. In het gebouw zijn 17 appartementen. Deze kunnen beschikbaar komen voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder statushouders. De gemeente heeft positief besloten over de verkoop, maar over de invulling is nog geen definitief besluit genomen. PZD onderzoekt een rijkssubsidie voor de renovatie. De mogelijke huisvesting van statushouders zorgt ondertussen voor veel discussie in Dieren-Zuid.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: En dat was natuurlijk muziek van Somber, My Body Isn't Ready. Nou, dat kan. Als jij er klaar voor bent, gaan wij nu naar de flits uit het verleden. En zoals gezegd gaan we even kijken naar een bijzondere brug. Liever gezegd een tunnel. Ja, ik had het over een brug eerder, maar het is een tunnel. In 1911 werd in Hamburg de tunnel onder de Elbe in gebruik genomen. Het is de eerste tunnel in Europa die onder een rivier doorgaat. Het diepste punt van de Elbe-tunnel ligt ruim 23 meter onder de waterspiegel. En denk ik tegenwoordig, nou, is dat al vrij normaal. Maar ja, toen was het natuurlijk al een van de eerste die dat had. En we hebben er in Nederland ook vele die onder het water doorgaan. En dat is tegenwoordig heel gewoon. En dan de beauty contest natuurlijk. Mooie dames op een rij in 1921. De eerste verkiezing van Miss America vond plaats. De mooiste Amerikaanse meid van 1921 is de 16-jarige Margaret Curman. Kreeg een gouden beeldje van een zeemermin als prijs. Nou, dat was de allereerste misverkiezing. Ook leuk natuurlijk. En wij gaan voor de allermooiste muziekverkiezing. En dat doen wij hier bij Studio Reden gewoon met alle platen. Iedereen maakt kans. Dus ook de Chainsmokers die onderweg zijn met Who Do You Love. Nou, wie zou dat zijn? Maar eerst gaan we naar Billy Ocean. En die heeft een prachtig mooie auto. When the going gets tough, the tough get going. En hoe dat zit, dat hoor je nu.
1: Studio Reden.
2: Tough.

En tot zover de Chainsmokers. Who do you love? Nou, wij gaan zo meteen richting het laatste verkeersinfo van 4:30. De avondpits is druk, dus doe alsjeblieft voorzichtig en rij voorzichtig. Zit je in het openbaar vervoer, dan zou ik zeggen, je oortjes in, stuur je reden aan en dan genieten van de muziek. Onder deze van James Morrison. Nothing ever hurt like you. Hier bij Spitsuur. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden. En vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 13 kilometer langzaam rijden tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de weg dicht bij Nijkerk de komende tijd. Door veiligheidsmaatregelen aan de Hardenbergenbrug omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Daardoor staat het helemaal vast op de N301 Barneveld-Almere. Bij de A28 4 kilometer stilstaan richting Barneveld op de N301. Bij Nijkerk 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, lekker hoor. Miles Smith en Niall Horan samen, die maakten Drive Safe. Nou, dat wil ik jullie ook aanraden als jullie zometeen op pad gaan. Rij veilig, rij voorzichtig en zorg dat je veilig en wel thuis komt. Ik ga je er toch een beetje bij proberen te helpen. En ja, ook help ik jou met het op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Onder meer via studioreden.nl. Er zijn binnenkort namelijk bijzondere geluiden te horen op de Veluwe en op de Postbank. En als je dat wil weten wat dat is, kijk dan even op studioreden.nl. En ja, ik heb zelf ook al gedacht om daar eens naartoe te gaan om dat geluid tot mij te nemen. Lijkt me heel bijzonder. Als je naar Olburgen wil, moet je weer even omrijden. Helaas, de pont is uit de vaart gegaan, want het water zakt weer. En dat is toch jammer, want het is een mooi tochtje om dat zo eens te doen. En dat en meer dus op studioreden.nl en in de app. En natuurlijk, blijf lekker luisteren, want wij gaan Robbie Williams straks ten gehore brengen met Advertising Space. Dus wil jij adverteren bij ons? Wie weet kan dat. Neem even contact met ons op als jij jouw onderneming aan de man wilt brengen. Hartstikke leuk.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Robbie Williams, een advertising space. Maar in zijn geval ging het volgens mij om contact van advertentie die hij tegenkwam. Waarbij je zat van, hé, die persoon ken ik ergens van. Ja, dat kan. Zometeen Jan van Gelder aan het weerbericht. Maar eerst gaan we naar de nieuwe plaat van Son Milieu. Hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het warm na zomerweer, met vanmiddag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met flink wat zon. De wind is matig van kracht en draait in de middag van zuidwest. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht is het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen wisselvallig, met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De veerpont tussen Dieren en Olburgen stopt maandag 7 september met varen, na slechts enkele dagen operationeel te zijn geweest. Veerman Roland Jansen meldt dat het water opnieuw te ver gezakt is. De pont had eerder meer dan 7 weken stilgelegen door de lage waterstand in de IJssel, maar werd afgelopen donderdag weer in gebruik genomen. Het is onduidelijk wanneer de pont tussen Dieren en Olburgen opnieuw zal varen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: radioverslag. NOS Radio zou 5000 Amerikaanse dollars, dus geen guldens, moeten betalen om voor de uitzendrechten van het Europese duo met Panama. Chef Sport Ferry de Groot wijst elk bedrag bij voorbaat van de hand. Uiteindelijk krabbelt de voetbalclub terug en kan de NOS de wedstrijd dus gratis verstaan. Ja, ja, je wilt het publiek of je wilt het niet natuurlijk, denk ik dan. Maar goed, zo geschiedde in die tijd. Ja. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Bausa. Heerlijke Bausa van Magnetic. En wij gaan eerst naar de Backstreet Boys met I Want It That Way. En hoe wil jij het graag hebben? Nou, blijf lekker luisteren, dan kom je daar vanzelf achter hier op Studio Reden. Dus de Backstreet Boys.
1: Studio

lekker. Bausa en Magnetic. En zeker niet slaapverwekkend. Maar de volgende plaat heeft het toch wel over de slaap. Slaapwandelen, slapen in je slaap praten, zeg maar. Ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Iemand in zijn slaap praten. Dat is hilarisch. En ja, de een nog duidelijker dan de ander. Ander brabbelt maar wat. En sommigen zeggen iets heel duidelijk. Dat je denkt van, is die nou wakker? En dan ga je erop in. En dan gebeurt er niks. Hartstikke leuk. Ik heb me kapot gelachen. Ik vond het geweldig. Zometeen de headlines en verkeersinfo van 5:30 met een drukke avondspits. Maar eerst The Romantics.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. Volgens de rechter had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 rijden bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 12 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maasberg en Knobbert-Maandenbroek 10 kilometer file. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Echteld en Andelst 8 kilometer file. De A28 Zwolle-Amersfoort is in beide richtingen 48 uur lang nog zeker dicht bij de Hardenbergenbrug. Dat is bij Nijkerk. In beide richtingen staat een file. En ook op de N-wegen bij Harderwijk staat een file daardoor met omrijders. Je kan beter omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Op de N233 Kesteren-Veenendaal, kwartier vertraging bij Renen. N301 Barneveld-Almere, een kwartier vertraging bij de A28. Een half uur vertraging op de N301 Almere richting Barneveld bij Nijkerk. Op de N322 Zaltbommel-Nijmegen bij de N329 4 kilometer file. En een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Last Frequency is heerlijk. De feeling en het gevoel hier bij Studio Reden is ook hartstikke goed en super positief. Dus dat houden we vast. En ik hoop jij ook in die drukke avondspits. Ik help je er doorheen natuurlijk. Met al die files en de stilstandsverkeer en noem maar op allemaal. Straks horen we nog hoe en wat er op de weg gebeurt. Maar doe in ieder geval voorzichtig. Dat zou ik willen meegeven. En als je straks thuis komt, misschien ben je al thuis inmiddels, dat kan natuurlijk ook. Eet smakelijk in ieder geval, ga er lekker van genieten. En ik heb ook begrepen dat ze hier iets te eten aan het maken zijn. Want ja, bij Studio Reden zitten een aantal culinaire creatievelingen, dat wil je niet weten. Dus wat dat betreft hebben we het hier hartstikke goed met z'n allen. Dus dat belooft wat. We gaan straks naar de Counting Crows. En die zijn per ongeluk verliefd geworden in Accidentally in Love. En hoe dat gaat, dat hoor je straks. Maar eerst Bruno Mars samen met Carol G maakte zij Stil.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanavond is het nog lang warm buiten. Geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft wel overal droog. Vannacht liggen de minima rond 16 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen. Morgen starten we overwegend droog, maar in de loop van de dag volgt er regen vanuit het westen. Voor de regen uit kan het nog vrij warm worden, maar in de regen is het behoorlijk fris. Op woensdag komt het tot buien, maar donderdag volgt er weer een droge dag met zon. Dagelijks wordt het een graad of 18 bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Zes uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel 11 kilometer file. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maan en Knoopend Maandenbroek 14 kilometer file. A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Tot over 48 uur zeker. Op de N301 Almere-Barneveld rijden mensen om bij Nijkerk en daarom een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. Op zondag 27 september opent het Hof te Dieren zijn deuren voor de theaterwandeling, waar bezoekers op 8 podia kunnen genieten van muziek, dans en toneel. Het evenement trok vorig jaar bijna 1000 bezoekers. Voor kinderen is er een speciaal programma met activiteiten zoals een springkussen, kabouterspeurtocht en knutselhoek. De wandeling eindigt bij Wijngaard Domein Hof te Dieren, waar bezoekers kunnen genieten van drankjes en snacks. De opbrengst van het evenement gaat naar lokale goede doelen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: En of dat gaat gebeuren, we gaan het zien. Take Me Back van Kygo samen met Max McNown. We gaan naar de flits uit de toekomst, jawel hoor. En daarom gaan wij in onze tijdmachine stappen. We moeten een flinke afstand afleggen. En daarom hebben we deze tijdmachine genomen. De wat grotere versie. Want we gaan 900 jaar vooruit in de tijd. Ruim in ieder geval 900 jaar, bijna 1000 jaar inmiddels. Naar het jaar 2974. Dat doet ze weer op het touchpaneel. En wat krijgen we dan? We blijven gewoon in eigen land, dat scheelt alweer. Want er is die dag in 1974 in Nederland een totale zonsverduistering te zien. Het gaat nog even duren, maar dan heb je ook wat.
1: Radio.

Ariana Grande is helemaal into you. En wij zijn ook helemaal into jullie natuurlijk. Hartstikke leuk. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn, lieve luisteraars. Wij gaan zometeen naar headlines en verkeersinfo van 6:30. Met de avondspits op zijn retour. Maar dat komt helemaal goed. Zit jij in het openbaar vervoer? Dan zou ik zeggen, oortjes in Studio Reden aan. En genieten van deze naughty sounds van niemand minder dan Beyoncé. Natuurlijk heb ik het over Naughty Girl. Hier bij Spitsvuur op Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Met de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort 2 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst. 10 minuten vertraging omrijden via Apeldoorn gaat via de A50 en de A1. Op de N301 Barneveld-Almere bij de A28 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanavond is het nog lang warm buiten. Geleidelijk neemt de bewolking toe, maar het blijft wel overal droog. Vannacht liggen de minima rond 16 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen. Morgen starten we overwegend droog, maar in de loop van de dag volgt een regen vanuit het westen. Voor de regen uit kan het nog vrij warm worden, maar in de regen is het behoorlijk fris. Op woensdag komt het tot buien, maar donderdag volgt er weer een droge dag met zon. Dagelijks wordt het een graad of 18 bij een matige westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

En dat was natuurlijk Pink. En dit was hem, Spitsuur, voor deze maandag. Dankjewel dat u erbij was. Ik vond het weer onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door niemand minder dan Martin Slijper om 6 uur op je radio. Dus zet die wekker. Morgenmiddag zit Dries de Klopper ook weer achter de knoppen met een lunchpakket natuurlijk. En morgenmiddag van 4 uur zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Spitsuur. Voor nu een heel bijzonder mooie en fijne avond. Ga er lekker van genieten. En ik laat je achter met deze Ierse gigantische mooie band. The Simple Minds met All the Things She Said. Maar wat ze allemaal zei, dat hoor je nu hier bij Studio Reda. Voor nu zeg ik een fijne avond en...

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door veiligheidsmaatregelen is de Hardenbergenbrug bij Nijkerk dicht in de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen. Tot woensdagavond in elk geval. Omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Eden. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
1: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Eden. 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.